Jakob sagt nu dat hij wordt al dat vee en schoop en kazen ruut nemen van de herd die niet de baaste wieren. En Laban ziet wat dan al dat baaste mank al dat vee zijn. Jakob zegt dat de zwakste en zo wieder wordt zijn loon zijn. Voor Laban weer dat een zeer goede handel. En Jakob zegt nu wieder, 33 bis 36, so soll dort ein Zeh sein für meine Gerechtigkeit und die Zukunft, wenn du checken kannst, um sehen, was mein Verdienst ist, alles dort nicht muschrig oder bunt oder schwarz ist, mag all das Fei bei mir, wird dann so sein als gestohlen. Und Laban sagt, jo, sicher, lot das so sein, als du gesagt hast. Und den Tag noch nehm hij al die striepje en bunte kazen van langs zijn herd, ook al die andere kazen die bunt waren of wat wittet aan zich houden, en al die zwarte lamen, en even jef zijn zeens die, en neem die naar een stad die een driedaagse reis af weer van waar Jakob weer. En Jakob bezorgd dat evriet van Laban zijn vee. Dat vee dat niet dat baaste weer, wordt dem weich niet kennen met dat andere vee taub zijn. Dem weich wordt dat geen zwakere vee zijn, van de jonge weer. Dat baaste wordt dan Laban zien zijn. Jakob zien wordt dan dat zwakste zijn. Jakob maakt hier een zeer interessante handel. Weet hoe dat wordt uitkomen. Ober zeer mal wat Jakob nu deed. De 37e bet 39e vers. En Jakob neemt frische aster van een papelboom, ook van mandelboom, ook een platanenboom, en schaalt dat bost striepig af, zodat de egel witte striepen waren. En hij staalt de striepje aster voor de watertrags, want dat vee zoepen kwam. En wils dat vee zich bij hem drinken poren deed, deden ze dat voor de aster. Dan geeft dat striepje een muzzige en bunte jongen. Dozen mensen die leven dat dit bloos even geloven is. Anderen hebben geproefd dat op andere weg duidelijk te maken. Nog anderen zeggen dat dit zal niet eenmaal in de Bijbel zijn. Maar is zo wat immer mensen leven wat hier passiert, dat wichtig is dat het in de Bijbel beschreven is. Daar is vielleicht ook nog andere gewaarschuwd wat er passiert. Ober mi esso, dat zal nicht bloß Jerozo an Sied gesagt worden als Evergloos. Wat immer dat wir, Laban en Jakob, leefde beid dat dit zo schaft, dat die witte striepe jonget verbrengen kun dat striepig wird zennen. En don't of dat zo wie oder nicht. Jakob deed hier nu wada schwindlerie aangone. Hij had al jaren terug schwindlerie gedreven. Ober zijn onkel Laban verstond dat nog beter als hij deed. Nu proeft Jakob aan het trek te tollen. We worden zien dat in het nächste kapitel door meer wordt van gezegd worden. Ik wil nu hier de namen geven van Jakob zijn kinderen. Lea er kinderen waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulun en dan die dochter Dina. Bilha, de Rahel er dienstmerke er kinderen waren, Dan en Naftali. Silpa, de Lea er dienstmerke er kinge, Gad en Asser. En dan Rahel er kinge, weere Jozef en Benjamin. Jakob heeft zijn hang vol gehad met al die kinge. Nu wordt God Jakob zei dat hij zal terugtrekken naar Kanaan, naar het versproken land. God heeft vielleicht ook zo gedacht dat die kinge zullen niet den onkel Laban zijn weg leren. Nu gaan we in dat 31e kapitel en dan. Dat eerste wat hier passiert is dat Jakob zich reed maakt om stelle Laban te verloten. En deed dat ook. Daar is geen afscheidsfeest. Als Laban dat en wordt, jaagt hij Jakob hingeraan. Ze maken schließlich vrede, wenst dat het zo laat. Mij is zo dat God Jakob vandoor wel weigert.